heeft u mij een scheermesje? Ja, de rook is hier om te snijden. Ja, weten we nog wie deze heren waren? Ja, natuurlijk weet u dat. Blue Haze en Smoke It In Your Eyes. Ja, vroeger kon je daar een meisje mee versieren. Gewoon even per ongeluk expres met je de rook in de ogen. Oh, sorry dat ik in je ogen moest. Heb je er traantjes van? Hartelijk welkom. Het is altijd leuk als ik verzoekjes krijg. Dag Peter. Tweede uur komt hij dan voorbij op jouw verzoek dan. En dan vraagt hij iets aan. Dan denk ik, nou, dat wordt dan lekker stevig geweld. En is het een vrij rustig plaatje. En wat het is, een hele bijzondere. Wees welkom.

andere mensen zingen. Geef de zon naar de stem van de Noordzee. Oftewel Radio Monique, de stem van de Noordzee. Ik had eigenlijk de jingle erbij moeten pakken, maar dan moet ik zo ver in mijn archief lopen zoeken. En dat is een onderdeel van mijn leven dat zo lang geleden is, langer dan 25 jaar. Dan gaat het gewoon de prullenbak in, bij wijze van spreken. Splitsing. Geef me wind en zeilen. Nou, geef mij maar wind op een bootje dan, in dit geval zonder die zeilen. Want ik wil wel die generator lekker horen brommen. Ik heb diverse malen natuurlijk op zo'n schip gewerkt, zoals je weet. En het voordeel was, ik lag altijd vlak bij de generator komen en de kamer. En dan... Het is wel vrij luid, maar het is zo monotoon dat je binnen 5 minuten echt slaapt. En andere mensen zeggen, huh? Ik had ook een keer, was ik bij een vriendin aan het logeren. Dat bedrijf had de generator naast het raam staan. En ik ging dus uiteraard naast het raam slapen.

Het is helemaal geen hit geworden, maar het is zo'n leuke plaat om te horen eigenlijk, hè? Eric Clapton en die Carnival. Zo meteen in het nieuws. Hoofdbrekens en experimenten. En het gaat over de X15. Weet u nog wat het was? Ja, het komt uit 1959. Misschien weet u het niet. Was u net geboren waarschijnlijk, hè? En uiteraard de dubbeldraai. De lach van de dag hebben we ook nog. En de tune van toen. Moet ik even kijken, hoor. Het gaat over een gynaecoloog in de lach van de dag. Ja, dat wordt wat. Ik had het net over geboorte. Gynaecoloog. Ja, je zou bijna zeggen dat het wat met elkaar te maken heeft, maar dat is niet zo. Ze hebben veel muziek uitgebracht. Dus ik vind dit een van de mooiste, persoonlijk. Bee Gees. And Spirits Haven't Flown.

0: Tiens, ça c'est nerveux. Mes amis, mes amours. Zing toch zo hallo hallo Frans, hè? Of Engels, zoals je wil natuurlijk. In dit geval. Dit is een serie die altijd nog ergens op de televisie is te zien.
1: We interrupt our program to bring you a special broadcast.
2: We interrupt this program.
3: Here's another late development.
0: Na vele hoofdbrekens en experimenten is het eindelijk dan zover. De X-15, het raketvliegtuig, maakt de eerste van vele proefvluchten. Onder de vleugel van een B-52 bommenwerper omhoog gebracht, maakt de X-15 zich los voor een korte vlucht. Als het toestel later veilig op de grond staat, blijkt dit hoger en sneller te hebben gevlogen dan ooit een motorisch voortbewogen projectiel. We gaan naar 15 maart in dit geval. Ja, daar zit er wel een periode tussen 1959.

0: eerste proefvlucht van het raketvliegtuig genaamd de X-15 heeft boven Californië plaatsgevonden en aan het doel beantwoord. Dat doel was om de stabiliteit van de X-15 vast te stellen. Die proefvlucht duurde 1 uur en 10 minuten en werd op een hoogte van ongeveer 13 kilometer ondernomen. De X-15 is een zogenaamd hybridisch toestel. We zouden een tussenvorm van vliegtuig en raket kunnen noemen. Op de Edwards luchtbasis in Muir, Californië, werd de X-15 onder de rechtervleugel van een B-52 bevestigd. Een B-52 is een straalvliegtuigbomwerper die door niet minder dan 8 jets voortgeschoten wordt. In de kleine cockpit van de X-15 bevond zich testpiloot Scott Crossfield. Hij stond per closed television in verbinding met de bemanning van de bommenwerper en sprak via radio niet alleen met de bemanningen van 3 nabije jagers die zijn berichten doorgaven, maar ook met ingenieurs op het vliegveld. De X-15 landde zonder incident. Deze eerste proefvlucht was de opening van een uitgebreid programma van voorbereidende vluchten eer de X-15 zal trachten om op een hoogte van ruim 160 kilometer met een snelheid van ruim 4000 kilometer per uur te vliegen. De hoogte van 160 kilometer is 5 keer de hoogte waarop ooit gevlogen werd. De X-15 is bijna 17 meter lang, de vleugelwijdte bedraagt iets meer dan 7 meter. De vlucht van de X-15 is uiteindelijk voor buiten de dampkring bedoeld, waardoor het nodig is dat geoxideerde chemicaliën het verbranden van de brandstof veroorzaken. De X-15 is het collectieve product van 4 regeringsinstanties en wordt gebouwd door de North American Aviation in Los Angeles. Bij toekomstige vluchten zal getracht worden om de X-15 zonder behulp van brandstof, dus in glijvlucht, te doen landen, ten einde het landingstoestel en de bestuurbaarheid te beproeven. Deze proefvlucht van de X-15 moet men zien als de eerste voorbereiding om een mens in de buitenste ruimte, de outer space, te brengen.
1: Van de radio.

Op Radio Londen is die gebruikt, maar ook door Klaas Vaak. We noemen hem gewoon Klaas Vaak, Tom Mulder. Die gebruikt het voor de Havermout Show. Havermout Show. In plaats van de Brinta Show dan in dit geval. Pat Benatar. Dat is trouwens het tune van toen, maar dat had ze al.

Mark Epstein, der Stan von Mykonos of Mykonos. We kijken niet zo. We kijken niet zo moeilijk over dat soort dingen. Nee, daar doen we niet moeilijk over. Ram, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Even weer wat stevige muziek dan, meneer, in dit geval. Dit was lekker inhaakmuziek. Dit is ook inhaken, maar dan op een iets steviger manier. Bruce Springsteen.

goede vriend van mij vertelde eens dat het de B-kant van een bepaalde plaat is. Hij wist niet meer welke, maar zijn moeder draaide altijd de B-kant in ieder geval. En dat is dit nummer dus, The Country Woman. Misschien weet u het wel, van welke plaat dit de B-zijde is van The Cats. Maar ik vind het gewoon een aardig plaatje voor deze middag eens even te draaien. Kabaal! Het is weer eens wat anders dan het geëikte van The Cats, hoewel The Cats nou niet echt geëikt was, hè, want ze konden eigenlijk alle richtingen op qua muziek. Dus dat scheelt natuurlijk ook weer. Ja. En dan ben je als artiest heel goed en lang bezig.

0: Heinzelmann. Cody Stewart. Ja, dat is nou echt zo'n plaatje wat je waarschijnlijk helemaal vergeten bent. En dan hoor je me een keer voorbij komen dat je bij jezelf denkt, oh nee hè. En dan eigenlijk denk je ook weer van, dat is wel een leuk deuntje eigenlijk. Zo apart eigenlijk. Een aparte dame met aparte muziek. Ja, ze komt eigenlijk uit het cabaretleven. Maar maakte af en toe een plaatje en dat kwam dan nog eens een keer in de hitparade. Zo kan het gebeuren. Herr Heinzelmann, Herr Heinzelmann.
1: Herr Heinzelmann.
0: Dag meneer.
1: Herr Heinzelmann.
0: Tot de volgende keer. En wie weet, maar dan weer met heel iets anders natuurlijk. Ja.
2: Hey, hey.
0: Hey. José Feliciano. En Ponte Cante. Kantaar natuurlijk. Ja, ik heb u door.
2: Ik hoor het.
0: Ik hoor het in mijn gedachten. En u hoort mij gewoon.

binnen time. De catch, toen dacht ik bij mezelf, ja, we hadden het er net al over, dan gaan we maar even de grote hits draaien. Dat lijkt me wel zo aardig, hè. Terwijl ik eigenlijk al kan raden dat u alle hits van de catch toch wel kent. Jawel, we noemen dat wel eens Nederlands trots. De paling sound dan in dit geval. As the camera

een flinke en een stevige en een vette bas zit er in die plaat. Ik vind deze uitvoering de mooiste eigenlijk van Freddie Mercury natuurlijk. Living on my own. Een grensgeval voor dit programma, want past die nou wel? Nou ja, ja, het nummer is wat ouder. Laten we het daar maar even op houden. Zo, even de zee erbij. En de zee hebben we erbij gedaan voor Peter Groen in... Was dat nou in Egmond aan Zee dat je daar woont? Je woont toch niet in Egmond aan Zee? Het dorpje daar. Zet er Wim voor en dan heb je een hele mooie plaats. Maar ik vind het wel een mooie plaats natuurlijk. Hè? Peter Groen schreef mij een tijdje geleden. Hij vindt de muziek leuk van dit programma. Het ene moment is het stevig en flink hard. Het andere moment is het vrij rustig. Een heerlijke combinatie, zo omschreef hij. En hij zei, zou je dan voor mij ook een plaat kunnen draaien? Natuurlijk, daar zit ik voor. Hij wilde horen Uriah Heep. En toen ik dat hoorde, dacht ik van nou, dan gaat hij die en dat. En de nummers die ik heel erg leuk vind, vooral stevige nummers die ik leuk vind, gaat hij aanvragen Lady in Black. Heb ik niks op tegen, maar hij zei het al. Ik hou van stevig en van rust.

Buster, Dance Cleopatra. Come on, dance. Ja, ik heb altijd het gevoel als hij zo zingt. Ik moet naar het toilet toe, ik kan het niet ophouden. En ik zing het maar een stukje even. Maar het is toch een hit geworden en daar gaat het uiteindelijk om, toch? Voor de artiest dan. Hij kan die weer lekker optreden en dergelijke. Wat spookt het hier, jongens? Laat even de deur open. Hallo, nog een keer. Nog één keer de deur openzetten, hoor. Ja, en dan komen we in het spookhuis terecht. Van Bobby Boris Pickett en de Monster Mash.

0: Rojack. Don't you come back no more. Dat is de Point Dexter. En his band. Als de tikfout op de hoes. His Bash. Ja, dat zou ook His Bash kunnen zijn natuurlijk. Dat begrijp ik ook wel. Hey, don't you come back no more. Nee, weer een andere keer doen we dat.
1: Dag.
0: Een gynaecoloog ziet zijn werk niet meer zitten. Hij besluit zich te laten omscholen tot automonteur. Na 2 jaar cursus moet hij examen doen. Voor zijn gevoel gaat het perfect. Het is dan ook geen verrassing voor hem dat hij slaagt. Maar hij is wel ontzettend verbaasd over het aantal punten dat hij heeft gehaald. Namelijk 200. Terwijl iedereen weet dat je maximaal 100 punten kunt halen. Hij vraagt de examinator om uitleg. Ik heb je 50 punten gegeven voor het correct demonteren van de motor. En 50 punten voor het correct monteren van de motor, staat hier. Staat dubbel. Demonteren en het monteren, ja natuurlijk. En 100 punten extra, omdat je alles via de uitlaat hebt gedaan.

0: Carpenters. En deze dame uiteraard. Shirley Bassey.
1: For All We Know.
0: Dat is hem dus vandaag, de dubbeldraai. Mocht je zelf een dubbeldraai willen aanvragen, je weet wat je kunt doen, gewoon even een mailtje sturen. We blijven even in die sfeer. Samen met Diana Ross en Marvin Gaye. And you to me are everything.
2: Oh, darling. I wanted to be everything.

ze dachten ook, we gaan een plaatje maken over de radio. Dan worden we misschien gedraaid ergens op een radiostation. En misschien wordt het al een hit. Nou, dat is ook gelukt met Cordy. From the radio. Yes, from the radio. Tegenwoordig moet je geen radio meer zeggen. Gewoon geluidsdrager. Er zijn verschillende manieren om te luisteren tegenwoordig. Dus dat scheelt natuurlijk ook weer. En het maakt het voor u als luisteraar natuurlijk wel erg makkelijk om op het moment te luisteren wanneer je wil.

Dave D. Dozy Biki Miki Tits. 1968. Don Juan. Even hoger, even uithalen. Ik weet het, ik moet niet meezingen. Doe ik ook niet, hè? Dus dat scheelt ook weer, ja. Nou, klap het er maar uit, hè? Zo. Doe dan. Dank u. De Dolly Dots. En hela die ladi.

0: Frankie Lane. Ja, we kennen het in de uitvoering van André van Duin. Misschien een leuke voor de dubbeldraai. Je weet het maar nooit.
1: Evermore.
0: A woman in love.
1: Into my.
0: Nou, we kunnen er nog twee draaien. Nog net, denk ik hoor. En ik wilde per se de nu volgende plaat vandaag draaien. The Coastals. The Rain, The Park and Other Things.

je kan rustig stellen dat dit zo'n plaatje is dat je bij jezelf denkt van, oh ja, er staat maar nog iets van bij. Oftewel een vergeten hit in dit geval. Een plaat die helemaal vergeten is. Maar ik vergeet hem niet. Ja, dat zo kun je toch wel stellen, want anders zou ik hem niet gedraaid hebben. Bob Dylan, ja, we kennen hem wel, hè. Kent u hem nog van Like a Rolling Stone? Weet u dat ook al niet meer? Nou, dan wordt maar eens tijd dat ik die ook ga draaien. En daar ga ik ook vandaag mee besluiten. Ik dank je voor het luisteren en het doorstaan van het programma. En we spreken elkaar weer een volgende keer. En tot die tijd pak ik mijn biezen en ga er vandoor. Dag.

0: van Egmond.
1: En wij vervolgen ons weg op 6 januari 1974. De Miamigo Top 50 met 2 nieuwe binnenkomers en 4 stipnoteringen. Ik krijg van mij eerst een klein overzicht. Op nummer 40 vonden wij Gladys Knight and the Pips en de Midnight Train to Georgia. Jack Rivers, leg je hoofd op mijn schouder op nummer 39. En op 38 Mama van Cindy. 37, Joe Harris, het meisje van mijn dromen. 36, I Can Tina Turner en de Nutbush City Limits. 35 vinden wij de Rolling Stones en Angie en Long Tall Ernie en de Shakers met de Big Fat Mama op 34. 33, Elvin Stardust, My Cuckoo. En 32, The Sweet and the Ballroom Blitz. En de nummer 31, afkomstig vanaf nummer 42, vinden wij Barry Blue en Do You Wanna Dance.

0: 50 jaar pophistorie.
1: Elke dag weer.
2: Nieuw bij Suzy Wafels. Gratis te winnen 100 formidabele reizen naar Spanje. Vlieg met Suzy naar de Costa Blanca. Zomaar gratis voor niks 100 maal naar Spanje. Ga onmiddellijk uw deelnemingsformulier vragen. Bij uw winkelier natuurlijk. Met Suzy gratis naar Spanje. Samen met uw reisagent Jetair. Jetair, uw reisagent. De specialist voor reizen naar Spanje. Hey!
1: Dit is de Miami Go Top 50 van 1974.

Pierre Mathieu van 24 naar nummer 29. En dan komen we een stipnotering tegen op nummer 28, afkomstig van nummer 45. Tony Orlando en Dawn en Who in the Strawberry Patch.

nieuw bij Suzy Wafels. Gratis te winnen 100 formidabele reizen naar Spanje. Vlieg met Suzy naar de Costa Blanca. Zomaar gratis voor niks 100 maal naar Spanje. Ga onmiddellijk uw deelnemingsformulier vragen. Bij uw winkelier natuurlijk. Met Suzy gratis naar Spanje. Samen met uw reisagent Jet Air. Jet Air, uw reisagent. De specialist voor reizen naar Spanje.

Oude Wijngoot en Jimmy op 26 van 25 afkomstig. Op 31 van naar 25. Gilbert O'Sullivan, why oh why oh why. Ja, weet ik niet, je bent er gewoon niet. Kan er weinig aan doen. Maar ja, dat gebeurde wel eens meer met plaatjes, hè. Ze kwamen, ze zagen en ze overwonnen. En ze verdwenen weer dus eigenlijk. En vandaag hebben wij de hitparade van 6 januari 1974. Oftewel de Miami Go Top 50 van 6 januari 1974. Zo bij de weer 47 zeggen. 2 nieuwe binnenkomers en 4 stipnoteringen. Loving you could be so easy. Nummer 24 afkomstig van nummer 30. Loving you could make me want. Osmonds, Let Me In.

Elton John, The Goodbye Yellow Brick Road. Van 27 naar 23. En dan van 19 naar 22. Ah, daar zijn ze. Mother McNeil. And Do You Wanna Do It?

Michela, Smedestraat 33 in Brugge. Michela, markt 89 in Eeklo. Michela, vrijdag markt 33 in Gent. Michela, met avondkleedjes, suite en cocktailkleedjes. Michela, gespecialiseerd in bruidskleding.

David Bowie. En Sorrow, ja, dat is echt een opname waarvan je bij jezelf denkt, dat kan ik me helemaal niet herinneren, maar hij was zeker in de hitparade te zien in de Mimigo Top 50 van 6 januari 1974 met 2 nieuwe binnenkomers en 4 stipnoteringen. Tijd voor een overzicht. Wij vinden op nummer 30 Mungo Jerry en The Wild Love. Mirella Mathieu met La Paloma AD vinden wij op nummer 29. Een stipnotering, Tony Orlando en Dawn, Who is in the Strawberry Patch with Sally. En een andere stipnotering, Wizard. I wish it could be Christmas every day op nummer 27, afkomstig van nummer 40. 26, Boudewijn de Groot en Jimmy. 25, Gilbert O'Sullivan, Why, oh why, oh why. En Elsmans, Let Me In, kwamen we tegen op nummer 24. 23, Elton John, Goodbye Yellow Brick Road. 22, Martha McNeil, Do You Wanna Do It. En net, 21, van 25 afkomstig, David Bowie en Sorrow. Van 12 naar 20, Colin Blunstone met Wonderful.

0: 74.
1: Waar gaan jullie allemaal naartoe?
2: Naar Van der Goes in Noordorp. Unieke tapijtcouponverkoop van uitsluitend merktapijt. Hoge kortingen, man. En een enorme keus. Ga er ook heen. Morgen al.
1: Ja, Van der Goes in Noordorp. Bij Delft. Dorpstraat 64. De grootste tapijtleverancier van de Randstad.

0: dich nie.
1: Demusroesels Schönes Mädchen aus Arcadia. Van 14 naar nummer 19. En dan van 29 naar nummer 18. Met recht een stipnotering. Albert West en Put Your Head on My Shoulder.

0: Sirio tomatenketchup en Sirio gepelde tomaten maakt u thuis van het gewoonste maal een overheerlijk Italiaans Sirio feestmaal.
1: Sirio, Sirio.
0: Tomatenketchup en gepelde tomaten van Sirio. Maar u weet het, u mag ook Sirio zeggen.
1: Sirio, Sirio.
2: De sfeer van toen. Het geluid van nu.

Tony Osmond, When I Fall in Love. Stationair op nummer 17. Wat waren er toen een heleboel dames gek op Donnie, hè? Volgens mij ook een paar heren natuurlijk, maar daar werd toen helemaal niet over gesproken. Tegenwoordig wat makkelijker, maar dat wordt ook alweer een beetje teruggedraaid. Ja, en wat voor tijd leven we dan? Waar verlangen we dan eigenlijk af en toe wel eens naar, denk ik wel eens. Ja. Van 9 naar nummer 16. Gerard Cox. En het is weer voorbij. Die mooie zomer.